dat. Zie dat jaar, nu zoiets. Gewoon in de duur daarom. Klaus ik hier meteen. Jij wat mis dan aan je man. Muziek en mijn gillen zaten. Meet mij ergens, weet je. En eet dus zoiets, mensen.